glazen roeren op je kaai. Hoor die mensen praten en lachen. Daar kom je skuiten met een zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een vies man. Wie het nou bies of skaar. Daar stoef patat zijn drijf confeit.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsendings en advertensies.

advertenties, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Oh, hoor je voel. Wat is dat wat ik kan doen? Dat je verstaat wat ik bedoel. Ik denk maar net, ik zeg maar net, ik voel me net zo kaal. Ik is lief voor jou, ik is lief voor jou.

1938 met ons aan Australië getoerd. En toen ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daar naar een kangaroo en keek. Nou ja, we boilen we samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en keek. Toen draai zo om en hij zei, my goodness,

Daddy Blake. En gee dat elke hartse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke dag is een gedachte. Elke kamer net voor u.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Je kan zeggen dus alles toeval, dus maar zoals dit is.

0: toe. Mijn maat, jij moet een bikkie samen met mij. Kom ploeg door toe.
1: Luister FM.

zal doen. Ik hoor de oproep van mijn ma in kerstfeest bij die zee. Je lieve Franny bij je, meer die liefde wat je geeft. Ik hoor Jezus, ik hoor Elvis, ik hoor zoelen aan mijn schoen. Ik hoor varslig, ik hoor water in een koude bier zal doen. Ik hoor de oproep van mijn ma, ik hoor kerstfeest bij die zee. Die lieve Franny bij je niet.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Leicester FM. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
3: Kyk een bykie, wat maak jou weer dinge vir môre? Is Saterdag die 5de September, Oos-London 14-19, Bishu 10-18, Uit en Naag 8-17, Dispatch 8-16, Port St. John's 12-16, Kraddock 6-17, Port Elizabeth 14-17, Jeffreys Bay 14-19, Graafrenet 5-15, Queenstown 7-15, Mtata 8-15, Gramstad 10-17 en Plettenberg Bay 11-18. Dit sê jou weer vanmôre, Saterdag 5 September.

altijd iets wat mensen bang maakt. Dat je wacht voor die jumpscare. Dat is Insidious, die nieuwe in Out of the Further. Weet je wat? Ik denk echt op vanavond gaan kijken. Hij zal op je grootscherm van vandaag af. So, dus beslis mijn plannen voor vanavond. Een van die movies dat ik beslis gaan kijken is Insidious Out of the Further. Ik zet die voor jou op Facebook op Nickflix'se bladzij. En ik zal hem ook al op je WhatsApp zetten. Dit is om te wijzen wat wijs op je grootscherm.

0: What a jam, Scooter, the Logical Song. Hy vat my terug toe ek 18 jaar oud was.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd vir hard stuff, ek geef jou een woord in die antwoordenboek van die Afrikaanse taal. Jy weet nou hoe dit werk. Jy moet of my een sin gebruik en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn 082-333-667. Vandaagse woord vir hard stuff is horte. Horte, H-O-R-T-E. Horte, H-O-R-T-E. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, ach, ek jou ignoreer. Ek soek een sin, wees kreatief, vertel een story, verf een prankie vir my. Vandaagse woord van Hartstaf is horte, H-O-R-T-E. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. Dit is vandag se Hartstaf.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Sir Rod Stewart, maar doe ik denk aan sexy, zo een toeristische vraag. Onthou as jy lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante, musiekgroepe en omroepers. Wil sien van Luister FM? Gaan volg ons TikTok blad, dis @LuisterFMLive, as jy nou daar die sosiale media platform TikTok het. Gaan volg ons asseblief @LuisterFMLive en dan kan jy sommer sien waarmee ons besig is en kommentaar lewer en so interaksie ook met ons, met buiteuitsendings waar ons nou beplan om in die toekoms ook so bietjie live te gaan, regstreeks op TikTok ook. So daar's baie planne in die pipeline, so maak seker jy volg daar die blad om ook kennisgewings te kry as ons nuwe plasings op TikTok het @LuisterFMLive.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die LuisterFM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. LuisterFM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

ramp. En als een mens dat net voorbij kan komen, staan je dan altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat is moest

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Er kom een punt waarin je stil raak en je besef, het is nieuw, dat moet voel mee. En voor de eerste keer kies jij jezelf.